As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Drink het uit. Drink het alles tot er niks meer oorblijft. Drink het uit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: here for now. Nicholas Lowe. Sing song. Is die original. Sing song. Ja, sing song. Ja. What a ledge, man. Ek het, en hierdie gaan nou, mense moet my nie skel, asseblief. Maar hulle is nou bezig met Langpad Rebelle. Dis hy, Ray Dillon, en dan nog een paar knape wat saam met hulle gaan doen van die jongelinge.
1: O, dis reg.
0: En toes Nicholas Lowe op een video en dan like, joh, dis so oom. Dis so oom
1: maar
0: nou.
1: Maar dis soos toe hy nou die muziekvideo gedoen het met Pieter Pryce en Pieter Shield het nie oom Nicholas en ek het en dan sê ek soos
0: dis een oom, ja.
1: Is een oom.
0: Ja, maar dis dieselfde ook, toe ek begin my vrou date het en dan sy is backstage, toe noem sy Liani Tani Liani. Want het is letterlijk vir hulle Tani Liani en het rikkie gevat van haar om nie, maar dan sê ek altijd onduinig gegaan, ja, dit is Tani Liani, I get that, maar dit is persona time, so dis die oom Jay, nie dis Jay. Verstaan jy, meeste mense weet hier sy funny. Dis net Jay.
1: Ja,
0: it's just M&M. Ek meen, it's Marshall Mathers, but they call him M&M. It's just a name. M&M.
1: Het een verjaarsdag boodskap hier gauwe ingeglip en het sê, wel, want het is eindelijk een verjaarsdag hier, is net een lekker een. En het sê, wel, asblief vir die manne, Jack, Rhino, Clint en Tian, sê hulle moet lekker die naweek geniet en Jay by van hulle span bestuurder is Nella af. Klap hoe sy die bestuurders. Jy is altyd in charge, Nella, altyd.
0: Climate. So ja, dit is tyd vir ons om deur te beweeg en na ons nuus vir onder toe. Net dan kan klein klets en dan gesels ons alles rugby. Ons wag nog vir die score predictions as

Maar je voeten lê, altijd lekker is op je JKB, dis Luister FM. Nou, vandag is goeie nuus vir die gemeenskap CFAO Mobility Algoa Toyota Automark. Reik op 17 Juli 2026 uit na die minderbevoorregtes deur saam met ACVV Haasdas sop uit te deel aan kinders en volwassenes wat dit die nodigste het. Die geleentheid vind plaas by die ACVV Haasdas Vierkamp de Boestraat in Algoa Park. Te veel mense begin steeds al dag op een leemaag en Algoa Toyota wil graag iets teruggee aan die gemeenskap wat hulle ondersteun. Dis natuurlik vandag daar by die ACV Haasdas saam met die Algoa Toyota Automark. So wel gedaan in die manne daar. It is anybody's guilty of the crime.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit

In jou hoofnuus om hier die uur, Cleveland, de man sal skiet verdagtes, laat Varel borg tog aansoeke, in hofvonnis een vrou vir dwelmhandel, en in jou rugbynuus die Karibeker seisoen skop af. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Drie verdagtes wat verbind word met een dodelike massa skietery by die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Gauteng, het hul borgtog aansoeke laat vaar. Zipu Metseng, Ramone Maikutlo en Molebili Mosia, almal Lesotho burgers, het vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die drie staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord wat verband hou met verlede maand se massa skietery waarin 13 mense dood en 14 ander beseer is. Hulle saak is tot 21 Augustus uitgestel. Die Khayelitsha Prioriteithof het een opgeskorte vonnis aan een 68-jarige vrou opgelever dwelmhandel en geldwasery. Grace Nomazizi Kunjani is in 2011 in hegtenis geneem. Die valke het inligting ondersoek oor dwelms wat in een huis in Kenilworth gestoor is. Kunjani is by die huis gevind en Mandrax tablette ter waarde van 1,1 miljoen rand is gevind. Die hof het haar in maart van jaar skuldig bevind. Sy het een opgeskorte vonnis van 10 jaar gevangenisstraf ontvang vir dwelmhandel en een opgeskorte vonnis van 3 jaar vir geldwasery. Die valke se woordvoerder adjudant-offisier Zinzi Hani sê Kunjani het bates ter waarde van meer as 5 miljoen rand aan die staat verbeer. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, sê spesiale ekonomiese sones speel een belangrike rol in die verwesenliking van ekonomiese billikheid in Suid-Afrika. Tau het die tweede spesiale ekonomiese sones konferensie toegespreek. Die regering gebruik is die sulke sones om 'n buitelandse beleggings te lok en werk te skep. Tau het erken dat verskeie uitdagings steeds bestaan sedert die eerste spesiale ekonomiese sones konferensie. Die adjunkminister van basiese onderwys Regina Mahule sê kodering en robotika sal nou deel wees van die kurrikulum in Suid-Afrikaanse skole. Mahule sê die

kan een spert op zaaien. Ze kan een koerboel eten. Maar als je boter aan je benen of je bijten kan, dat is voor mij kardinaal. Ja, bijten wil slaan.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ze is moeilijk, maar ze is mooi. Wel in no alto en gooi niet. Ik wens ze wil verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi verhaal kon wijs wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Webega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boorgeknoop. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

Abracadabra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen, kleef jij aan mij.

staan jij voor mij en die oestijd van je liefde waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

volg ons op Facebook en Luister FM. Gratis. Wanneer jij dit waardig, vat mijn hand. Ik vat jouw ziel en visplast tussen je bossen op je zand. Wanneer jij dit bemoedig, pak je goed. En dan zal je bij die afdraai krijgen. Jij kan aan een rij, er is dat leven groeten.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

0: These beautiful things that I've got.
1: You have family. When you buy a King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwachten. Voor meer dan 30 jaar sien ons om naar jouw vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer dan 250 voertuigen online of bij een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee.
1: You have family. When you buy at King Cars.
3: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are DSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle, and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

0: Drømsyndrom, dans alleen. Voor Daniel Elton John, Dua Lipa, Cold, Cold Heart. Picnic samen met jou, ons kijken naar jou topic net na die.
1: Laat ik dan met die besteeder praat. Ik ga niet nog 20 dagen wachten voor die part nie. Je weet, jullie mensen denken altijd...
2: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, banden, sprockets, kettings, remmen, luchten, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs bike toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie heet nie. Krijg dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: By Easter Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claymont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Is Big Nick saam met jou. Ons kyk na vandag se topic wat ons oor gaan gesels en ek wil by jou hoor. Kyk nie in meeste mense se huis. Ek dink hulle sê alles sê almal. Het daar een laai, is op in jou kombuis of is in die garage of is in jou kamer. Maar het daar een laai met nonsens in. Random lekraak goeders in. Dis chargers vir fone wat al 10, 20 jaar gelede verlore is. En dis proppe en dis batterye wat jy nie seker is of hulle werk of nie. Hulle het iets van alles in. Het jy so ene? Hulle sê allemaal het so een laai met 'n klomp random dinge in. Het jy so een laai ergens in jou huis en wat is alles daar binnen? Misschien is daar iets interessants. Wat nie sommer in almal so goed sal wees nie. 082-333-667 sommer een ligte ene vir een vrijdag. Hulle sê, allemaal het daar een laai of een kassie of ietsie met een klomp lekraak dinge in. Random, soos hulle in Engels sê. Waar is joune en wat kan een mens haar binnen vind? Dus ek nou haar inbreek en ek maak haar laai op. Wat is alles haar binnen? 082-333-667

0: Radio.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Kleinstroom of grootskerm. Dis tyd vir Netflix.
3: Yes, yes, is tyd vir ons om te kyk na wat is op jou skerms groot en klein. Dit is Netflix, ons loer na movies, reekse, die type dinge. Ons begin hier te kyk, nieuwe dinge wat uit is, Hartstappen Forever is een reeks, is een gewilde en emotionele tienerromantiese drama. En hy het op die 17e juli, dit is vandag, hy is uit met sy kenmerkende oprechtigheid en geliefde karakters. Dan is daar Flick 72 Hours, wat uit is, is een snaakse komedie. En hy het hierdie week uitgekom, Kevin Hart, hy is een 40-jarige uitvoerende beampte. En hy het verongeluk word hy genooi na een raserige bachelor party toe, saam met die klomp Gen Z'ers. So hy is die ou man tussen die jonges. Dan Quarterback seisoen 3 is een documentaire reeks, as jy hou van Amerikaanse gridiron, voetbal, NFL type dinge, so dit is terug vir een nieuwe seisoen. Om die draai nog steeds is Enola Holmes 3 en ook The Hawk is een fliek, een splinter nieuwe sportkomedie. Ook Murder 101 is een reeks wat uit is, hy is nou die 13 juli vrygestel. Ride or Die is ook hierdie week vrygestel, dit is een movie, een actiekomedie met Octavia Spencer en Hannah Whittingham. Do Not Enter, ook een fliek wat hierdie week uitgekom het, uit vandag wat hy uitkom, en dit is een riller type drama. Ook om die draai, The Wild Robot is een fliek wat kom, en dan een nieuwe Batman vir die geanimeerde reeks, seisoen 2 van Cape Crusader. Descendants, Wicked Wonderland is een fliek wat vandag ook uitgekom het. Jy kan gaan kyk daar op die stroomdienste, Google man het om te sien op wat sy stroomdienste hy beskikbaar is. Ook Project Runway, ek het vir jou genoem verlede week, seisoen 22 het die laaste week begin. Dancing with the Stars, The Next Pro is jou van daai. Dit is ook een realiteitsreeks, natuurlijk realiteit televisie. Jy kan hom ook gaan kyk. Om die draai King of the Hill, seisoen 15, ook Pompeii, Out of Time, with Tom Hiddleston, lekker documentair, en die Devil Wears Prada 2, die fliek, hy is op pad, maar eers einde van die maand, 29 juli, is hy op die stroomdienste, so as jy nog nie die nieuwe Devil Wears Prada gekyk het nie, hy kom na jou kleiner skerms toe, einde van die maand. Nog is dit Lucky, een mini-reeks, is een misdaad ridder, hy het hierdie week uitgekom, ook op van jou stroomdienste, The Dink, natuurlijk om die draai, ek het hem al genoem vir jou, en Snoopy Presents, No Place Like Home, die animatie natuurlijk. Dis jou klein skerm, ek kyk nog steeds die selde dinge, ek is boring, ek weet, House of the Dragon en The Vampire Lestat, al twee kom na by die einde toe, die Lestat vir my, ek denk een episode oor, hy terrible geëindig verlede week en House of the Dragon nog so 2, denk ek, episodes of 3 episodes oor, raak interessant. Dis wat ek kyk, laat my weet wat jy kyk op die klein skerms op die oomblik, op die groot skerms wat jy kan geniet as jy na die cinemas toe gaan by die flick scary movie. Ek gaan om vanavond gaan kyk, dis nou waar natuurlijk gek skeer met al die horror movies. Nog jy kans gehad hier, so ek gaan om vanavond gaan vang Masters of the Universe nog steeds, nou, ek het ook nog hier gekyk hier, so ek sal een plan maak. Obsession is nog steeds nog baie goed. Ek beveel hom aan hoogse horror movie. Toy Story 5, baie goed vir die jongspan, as geval as jy al die Toy Stories gekyk het, of as jy jong was toe hy uitgekom het, die ander Toy Stories gaan kyk om, baie nice. Minions and Monsters ook, een lekker geanimeerde pret, vir die lach, vir die jongspan. Moana live action, die ding doe nie goed nie, hy het een bietjie gebom, as het kom by die box office. Dan Michael is nog steeds plek beskikbaar, die Michael Jackson film, en die groot ene, natuurlijk, wat vandag begin het, is Christopher Nolan, se The Odyssey. Hy is geskiet, gefilm in IMAX, wat hartseer is, want as letterlik soos 41 cinemas in die wereld, wat hom kan kyk soos wat hy bedoel is om gekyk te word, en daar is nie een in Suid-Afrika nie. Dit is nou in IMAX, die groot skerms. Al sê dit IMAX, daar is verskillende, ek kan vir jou gaan google het, dat beteken nie alle allemaal is so nie. So as dan nie een rechte 70mm film IMAX cinema in Suid-Afrika nie, so ons kan hom nie sien perfect soos wat Christopher Nolan die directeur bedoel het om hierdie film vir ons te wys nie, maar jy kan hom nog steeds gaan kyk en geniet. hulle tricks. Hulle dinge wat hom laat mooi lyk. So dis die movies wat uit is op die oomblik. Laat my weet wat jy kyk op die oomblik. 0823333667. So later in die einde van die maand, ons gaan ons kyk na wat kan ons volgende maand verwag, wat opkomend is. Groot is nog steeds hierdie maand is Motor City wat nog kom en natuurlik die splinte nuwe Spider-Man. Ek sal hom beslis gaan vang. Dit is jou Nick Flix wat op jou skerms is. Groot en klein. Gaan volg die Facebook bladsy Nick Flix.

0: Ding Dong Va. Mag ik even je wachten? Hou lekker remix. Luister even Big Nick samen met jou. Die 18e juli is het tijd voor die Toyota uit de nacht. 4x4 dag. Dus morgen aangebied door die Eastern Cape 4x4 Challenge Klam bij die uit de nacht vliegveld. Actie begin 9 uur die ochtend met alles van gewone 4x4 tot extreem 4x4 uitdagings waar die modder laat spat. Daar's kostanlikies, uitstaanders en pret vir die hele gesin. Toegang R50 per toeskouer, kinders onder 12 gratis toegang. Die dag is ten bate van Aunt Meimering Oudhuis, so bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai regstreeks uit vanaf die geleentheid. Vir navraag skakel vir Karel 082 827 7922 of vir Linda 078 542 2466.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bevatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Saterdag 18 Julie, Aliwal Noord 819, Bishu 1121, Kralok 1121, Dispatch 1318, West London 1520, Fort Beaufort 1120, Graaf Reinet 1320, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1520, Mtata 1023, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1422, Queenstown 1021 en uit de nacht 1319. Dis jou weer dinge vir môre, Saterdag die 18de Julie.

0: Luister, sister, met alle dingen. Luister even. En, ja, als je veel dingen gaan doen, dat is oké die naweek. Doe dit net veilig, alsjeblieft. En neem het op video op. Lekker muziek. Luister FM, ons vat je zo in jouw naweek. En ons speel hardstaf. Kom eens kijken, wat sê jullie van mij oor vandag? Sy woord, ouwijfs, O-I-V, lang I-F-S, ouwijfs. En nie een woord dat ek al gehoor het, maar as ek dink aan die Engels, wat ek dink, as jy hem direct oor vertaal, dan het ek een idee van waar het is. Kom ons kyk wat sê jy so vir my. Louise sê, een party soos een rechte ou wives. Mel sê, die ou wives kyk die ou toppies goed uit daar in die ouwe thuis. Suska sê vir my, die ou wives het allemaal bloemers gedra. Anisha sê, hallo Big Nick, die ou wife is een kletspraatjes, is soos een drippende kraan, sonder ophou. Altijd week is hy, Nick, hier is so baie stalletjies op die straat, wat mooi goedjies verkoop, maar daar is net een ou wives na wie ek altijd gaan om van klein verrassing pakkie altijd te neem. Sy is rechtig my hart. Tian uit Botswana sê die ou man en ou wife nader in mekaar skuif en warm wryf. Jessica sê, middag Big Nick, ek gaan my beste probeer. En sy sê, die ou wives kan nie meer verder met die hooggevorderde ouderdom nie. Daar het jy dit. kom ons kyk, wat sê die niekies of my Marina?
1: Moet nooit die kennis van ou wives in twyfel trek nie, want jonges kan baie by hulle leer.
0: Sy dankie en Marinda, sy sê, jy gedra jou nes, ou wives, sê sy. Wat sê die woord vir ons, of wat sê die hart vir ons, die antwoordeboek? In Afrikaans al, oud wives is een bijvoeglike naamwoord en is soos van een ou vrou. Maar verwerp onheilige en oud wivese fabels. En dit is die Bijbel uit, 1 Timotheus 4 vers 7, oud wives. So dit is eigenlijk waar die woord het kom, maar het is soos van een ou vrou. So enig iets soos van een ou vrou. Nou ek weet nie wat het bedoel nie. Beteken dit dat as een ou vrou vir jou iets sê, dit is onheilig of dit is nie reg nie. In Engels natuurlijk, as ek nou moet denk, old wives tale. As iemand vir jou sê, oh, it's just an old wives tale. Misschien is dit een scary story in a horror movie. Is het waar? Is daar een monster? Oh, don't worry, it's just an old wives tale. Daar sê iemand vir my ook so, ja, dankie. Dit is sommer een old wives story, Belinda. Dit is net wat ek gedink het. Mooi man. Dankie baie vir allemaal wat saamgesels. Old wives stories. Vertel ons een beetje ou wife story of twee of hoe. 08233367. Dit is een vrijdag, ons hou aan met een beetje Let's Get.

Je was fantastisch, Appel. Nora Flock, luister FM. Jan Blom's a beautiful. Jij en Dave Matthews band Crash Into Me. Je bent een lieflijke naviek, hè? Ik zeg je tot ziens. Ian Diederiks is in vanaf 6 uur af. We brengen jou nieuws. En dan vat hij jou in je vrijdagavond. En lekker net zo op je lekker luisterstatie. Ek is terug maandag, zal het tijd. Zal het plek net zo op je Big Nick Drive. Spel uit met Freddie Mercury, dit is Queen. I want to break free. Die week is voorbij. Jij is free.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Okay. Dat is wat ik van mijn hart af moet krijgen. Ik denk op rarig niet, ik kan kwaad wees van mij niet. Ik is niet een mechanic niet. En ook niet een dokter niet. Ja, jij draagt gehoor. Ik heb elke spier of twee. Maar hij, ik is een boer van die dorp. Zo, wat zie

Klipwerf Boereorkees met 7 jaar. En net voor het Blackie Swart met Liewe Lulu. En jylle paar van jylle wat my sê, Ian, ons genie die muziek vanavond. Is een nostalgische, maar een lekker Tuimel treinrit. Want ek het vir jylle gesê, ek nooi jylle saam om hierdie Tuimel treinrit saam met my te geniet. En die nou eers ingeskakel is hier op jylle golf van Luister FM. Vrolik en hartelike welkom aan jylle. Alhoewel jylle al voorbij die helft merk van die program is, maar ons gee nie om jou, daar is nog meer plek. Die volgende treffer het ek, voordat ek hom speel, het ek vir jylle vraag. En die vraag is, om jou bietjie terug in tyd te vat. Kan jy onthou wat jy vandag 23 jaar gelede in 2003 gedoen het? Iets wat vir jou in hierdie jaar uitstaan. En hierdie was een van my eerste treffers wat my ouers my aan blootgestel het, want ek wou my heeltyd geluister het. Blykbaar, ek weet nie, te lang terug, ek was 3 jaar oud gewees in 2003. Maar ek was van kleins af die voertuigplate joggie. So as ek in die kar ingeklim het, die draadloos was, dit was my zone. En my ma het so'n ou Ford Escort gehad, as hy ingeklim het en die radio wil die werk, en dan gee jy nooit so 2 klap en 'n mooi vraag, en ek miskien so'n klap van vooraf en aan spiering. Maar ek het dit baie vanaf geleer. Op die volgende treffer, dis ook wat jylle vraag, wat kan jylle uit 2003 onthou?

En dit was daar Appel gewees met Heithou, Betheithou. Tyd vir my om vir julle te sê, tot ziens op hierdie vrolike en verrukkelike vrijdag aand. Mag julle een fenomenale aand verder hê. Een lekker muziek speelhuis wat vir julle vat vanavond tot en met. So na 12 uur, waar het specifiek geselecteerde muziek is, om julle ingeskakeld te hou, net hier op Luisterf en jou lekker luistersasie. Dankie dat ek saam met julle kon kuier, dankie dat julle my in beheer gesit het van julle vrijdag aand atmosfeer. Ek waardeer het op reg baie en dat was vir my 'n eer gewees om saam met julle te kuier, net hier op Luisterf en jou lekker luisterstasie. Ek is morgenoggend terug tussen 9 en 12 met die top 20 treffer per jaar met ons buite uitsending daar in Uitenaag. En dit is die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. So kom maak het raai morgenoggend daar so van 9 uur se kant af wanneer ek vir jou regstreeks die Luister FM top 20 treffer parade van uit ons mobiele buite uitsending eenheid gaan bring. So Uitenaag en Dispatch wêreld, hopelik sien ek vir julle daar. En diegene van julle wat van ver af wil ry, om wat in Port Elizabeth blijft, Jeffreys Bay is altijd Uitenaag is ver. Nie as die mens in die kar klim met lekker muziek aan ver nabij en nabij nog nader. Van my kant af tot met morgenoggend, tot ziens, een heerlijke aanveel. Ek los in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en hou die drie kaas van die lewe hierdie kans om 'n keuse te maak, om van koers te verander. Ek speel uit met 'n lekker muziek speelhuis. Maar hier is my uitreë treffer vanavond, of my groet treffer. Dit is Band Zonder Naam, oftewel BZN verkort, The Banjo Man. Cheers weer.

was nat daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Onthou jij daar die dag? Je is mijn zijde kruis, als ik verdwaal, als ik mijn richting

Zeg van mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, jij nog respect voor mij?

zij voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Betaal mij gedrankerij.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: in my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

groet my langs die pad. Bakens wat nog sterk staan en wat my altyd huis toe vat. Middleton, Ellisdale, Somerset, Oost.